0: In de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
2: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
2: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
2: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
4: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
5: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
7: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
6: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
8: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
6: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
9: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
6: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
11: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
11: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
11: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
11: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
6: Bedankt, Ludoviane.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hello, I'm Dario Durda.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
13: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
6: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
7: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
17: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
18: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
19: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
7: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
7: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
7: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
8: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
7: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
8: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
7: Hoe zit dat?
8: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
8: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
7: wat zijn de ambities dit jaar?
8: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
8: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Drie weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
10: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
11: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
4: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
13: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
14: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
7: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
14: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
7: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
14: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
7: De naam verandert ook?
14: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
6: Regionaal nieuws hoor je hier.

0: Dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Ostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Ostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
1: Ostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Ostende. Alle Ostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Ostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Ostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Ostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Ostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
9: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open, hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en De Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
9: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Ostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Ostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Ostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Ostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak

0: de zaak nog wat, wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
4: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
5: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
7: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat ook een doel.
5: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
8: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
5: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
10: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
9: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
10: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
9: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
10: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxim Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versluis.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
5: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
13: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
16: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
18: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
9: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
18: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
9: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
18: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden. Waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen. En ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
9: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
18: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
19: Bedankt, Ludoviane.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
9: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
6: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
9: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
6: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
9: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
6: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Etlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
19: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
7: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
19: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
8: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
19: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
2: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
3: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
4: Oostende en de Paulusfeesten, dat is twee handen op één buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
12: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
10: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
10: Hoe zit dat?
12: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw, dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
10: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
12: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè? Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
10: wat zijn de ambities dit jaar?
12: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
10: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
12: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
19: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
19: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
19: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijn.
15: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder.
25: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
27: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
10: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
27: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
10: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
27: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
10: De naam verandert ook?
27: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
11: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
9: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
11: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
16: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
18: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
20: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
19: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
19: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
21: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik word er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat ook een doel.
19: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
23: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
19: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
19: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
19: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
22: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
24: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
28: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, Dat hoor je hier, bij Noordzee.
10: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
9: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
10: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
9: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
10: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
9: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
8: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
8: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
8: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
8: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Bedankt, Ludoviane.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
9: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons niets meegegeven, wat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
12: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
13: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
14: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
15: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
15: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
15: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19... Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
16: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is

0: Dus, dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
1: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
0: Hoe zit dat?
1: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw, dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
0: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
1: Het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
0: wat zijn de ambities dit jaar?
1: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
0: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
5: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
0: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
5: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
0: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
5: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
0: De naam verandert ook?
5: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Milina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio

0: Melina.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
3: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
4: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, bleef bestaan.
5: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
7: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
6: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
8: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
6: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
9: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
6: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
12: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
11: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
12: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
2: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Showkorps Wik uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wik vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
0: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
6: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
16: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
17: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
18: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
19: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
6: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
2: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
6: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
2: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
6: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
7: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
8: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
10: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
11: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
12: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
13: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
2: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
13: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
2: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
13: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
13: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Bedankt Ludoviane.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19... Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
14: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Michael Vanille.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
2: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
3: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
2: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
3: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
2: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
3: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
4: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft willen conceperen, Dennis de coach. Dus,
3: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
4: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
4: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
4: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
4: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
4: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als de Polisfeesten een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
6: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dat zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
7: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
8: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombie zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
9: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
10: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat ook een doel.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
11: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
12: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
12: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
12: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
12: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
16: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
14: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVD Xmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
18: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
19: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
20: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
21: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
21: Wel, in de eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijen.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt. Allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
6: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
7: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
8: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
9: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
10: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
9: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
10: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
9: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
10: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
7: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
7: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
7: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
7: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar

0: Oostense politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefti gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie

0: formatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
1: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt... Allee, het wordt wel een keer gezegd van... Ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal. Dat is wat we ook kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
6: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
5: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
6: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
5: Hoe zit dat?
6: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
5: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
6: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
5: wat zijn de ambities dit jaar?
6: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
5: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
6: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder.
11: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
12: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor WIC vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
13: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
14: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
15: U vraagt, uw burgemeester draait.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
16: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
5: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
16: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
5: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
16: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
5: De naam verandert ook?
16: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn, maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan, en dat wordt Studio Melina.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
18: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
21: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
5: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
21: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Drie weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
22: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
23: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
8: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
15: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
24: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
13: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
5: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
13: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
5: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
13: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
4: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
4: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
4: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
4: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Bedankt, Ludoviane.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden, dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
6: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
7: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie Lucie graag in Edlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
9: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
8: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
8: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
8: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
14: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
16: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van Malé. En hij zei dan, ja, check it out.
17: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
18: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
3: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
18: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
18: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
18: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
18: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
18: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
19: Nieuws en info. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
24: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
24: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeente. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
24: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
24: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
4: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
6: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
7: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
9: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
9: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
19: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVD Xmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasha Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
25: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
19: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
0: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde

0: die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
0: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte, niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
4: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
5: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
6: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
7: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVRO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
9: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
7: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
7: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
11: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensie...

0: Dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen, ook een beetje reclame voor het VTI.
0: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
0: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
0: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludo Viale.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Minne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
11: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
12: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
6: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede, diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
6: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
6: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Burkwani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
17: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
1: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
17: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
17: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
17: Maar het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
17: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
17: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
18: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
19: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die 2 woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
21: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France. Frans, maar dan in letterlijke zin.
0: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
4: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
4: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
1: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
4: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
1: De naam verandert ook?
4: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19... Dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
25: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
24: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
25: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
26: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
8: Ik ben Haris Brataneus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
12: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
24: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
12: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
24: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
12: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, er is hier niks meer te vangen, nee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
8: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt er €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. In de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
24: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
24: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
24: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
24: Bedankt, Ludoviane.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
14: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
15: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
16: Dikwijls vergeten mensen dat er tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
17: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
18: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noord.
24: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
6: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
24: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
6: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
24: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
6: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jos Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
4: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
5: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
20: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
22: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
24: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
22: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
24: Hoe zit dat?
22: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een is te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
24: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
22: Het blijft heel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
24: wat zijn de ambities dit jaar?
22: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
24: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
22: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
7: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
25: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
24: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
25: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
24: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
25: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
24: De naam verandert ook?
25: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
7: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
10: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
7: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
18: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
7: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
14: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
15: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De komedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
0: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
24: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker.

0: Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor WIC vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
1: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVD Xmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake

0: en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het Huis van het Kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het Huis van het Kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
4: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
0: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
4: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
0: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
4: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
7: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
9: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
12: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
11: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
12: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
11: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
12: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
11: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
12: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Bedankt Ludoviane.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
14: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
16: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
17: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
18: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
19: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
11: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
8: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
11: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
8: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
11: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
8: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
11: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
24: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
11: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
24: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
11: Hoe zit dat?
24: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
11: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
24: Het blijft heel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
11: wat zijn de ambities dit jaar?
24: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
11: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
24: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
4: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
5: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
6: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Stadversluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
7: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
11: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
7: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
11: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
7: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
11: De naam verandert ook?
7: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de Showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19... Dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship. Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
16: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
11: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borrebreker. Wat gebeurt er verder mee?
16: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
17: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het Huis van het Kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het Huis van het Kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
25: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
19: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
20: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
21: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum één à twee artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
22: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Etlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
23: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
26: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
11: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
26: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
11: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
26: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19... Dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
24: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
27: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
28: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
5: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
11: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
5: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
11: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
5: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
11: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
5: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Bedankt, Ludoviane.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
11: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
22: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
11: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
22: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij bij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
11: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
22: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
22: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ook een doel.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
23: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
14: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
16: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
17: Want met Vredestadsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
4: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is

0: geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
0: Het blijft hier, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
0: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Amsteeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
10: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: In welke regio is dat en voor welke doelgroep?

0: dat?
1: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijssel-Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
0: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
1: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
0: De naam verandert ook?
1: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
2: Regionieuws.
3: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
4: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas en dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
6: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
0: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
6: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
8: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
9: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
11: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
3: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
12: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
3: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
13: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
18: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
20: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
21: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
22: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
23: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
0: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
23: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld, en dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
0: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
23: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
5: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
5: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
5: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
5: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Bedankt, Ludoviane.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie. Dus zie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat ook een doel.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
6: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
7: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
8: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoel met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio
10: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
2: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
10: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
2: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
10: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
2: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
10: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19... dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
10: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
19: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
18: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
19: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
18: Hoe zit dat?
19: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw, dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
18: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
19: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
18: wat zijn de ambities dit jaar?
19: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
18: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
19: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
17: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
16: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
17: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Nieuws en info aan de kust.
20: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee, dagklapper.
21: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. In de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7 uur naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
4: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is. En dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
18: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
4: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
18: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
4: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
18: De naam verandert ook.
4: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
2: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
22: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
5: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
17: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Bethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
17: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
23: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat dat ook een doel.
17: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
23: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
17: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
20: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
6: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
6: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
24: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
28: Noordzee Regio Nieuws.
17: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
17: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
30: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
31: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Think Pink gemeente. En wij hopen
0: dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
9: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
20: Radio Noordzee.
28: Noordzee.
20: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Maaike van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
6: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
6: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
6: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
8: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
10: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
11: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
12: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
13: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het

0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
2: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
2: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
3: Bedankt, Ludoviane.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
10: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk een...

0: mannen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
0: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7.000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
0: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb jij een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
5: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het Huis van het Kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het Huis van het Kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
7: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
6: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
7: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
6: Hoe zit dat?
7: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een is te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
6: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
7: Het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
6: wat zijn de ambities dit jaar?
7: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
7: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
4: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
9: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
10: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
11: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
12: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
0: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
4: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
13: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
4: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
14: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
4: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
15: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
6: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
15: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
6: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
15: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
6: De naam verandert ook?
15: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
20: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
4: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVD Xmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
1: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
21: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
0: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
22: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
6: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
22: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
24: Ik ben Timmy van Assen.
25: Hello, I'm Dario Durja.
26: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
28: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. staat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Etlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
6: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
7: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
9: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
8: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
9: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
8: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
9: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
10: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
8: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
16: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
16: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
16: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
16: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
8: Bedankt, Ludoviane.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
5: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
4: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
5: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7000 op jaarbasis zijn.
4: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
5: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
7: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
8: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
9: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
5: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
10: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ook een doel.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
11: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
12: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
12: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
12: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
12: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en De drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
12: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19... Dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
17: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
19: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
20: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
3: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
3: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
4: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
3: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
4: De naam verandert ook?
3: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
26: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
26: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
5: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
6: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ook een doel.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
7: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperiaal. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
8: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
9: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij

0: zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
4: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
10: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton.

0: 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
0: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
0: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Alstiklaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het Huis van het Kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het Huis van het Kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
6: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
6: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
6: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
6: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
4: Bedankt, Ludoviane.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
8: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
9: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
10: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
8: We zien ook een grotere toestroom van begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
11: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
4: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
12: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
4: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
13: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
4: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noord.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
11: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
11: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
11: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijn.
15: Hi, I am Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
17: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
19: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
4: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
20: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
21: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
22: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarisch film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
7: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
19: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
19: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
19: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van, ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
19: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
19: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
4: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
0: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
23: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
23: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
23: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Drie weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
11: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
4: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
12: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ook een doel.
4: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
13: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het belangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
4: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
5: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
9: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
11: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
11: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, Dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
19: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
4: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
24: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
25: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt 9 euro. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. In de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
7: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
7: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
7: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
17: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
18: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
20: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
21: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
11: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
4: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
0: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
4: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
6: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
4: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
11: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
11: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
11: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Bratanus.
22: Ik ben Christophe Vermeijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
4: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
9: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
13: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Je hebt de juiste voor, ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
24: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat al 37 per uur geflitst worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
11: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
11: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
11: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefti gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
19: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
5: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
5: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken. En dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
5: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
5: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
5: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
4: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt. Allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal. Dat is zo dat ook een doel.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.

0: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Breden, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
1: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
6: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
5: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
6: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
5: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
6: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen

0: gingen, de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
1: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
8: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
0: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
8: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Dit is
7: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. In de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7 uur naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
1: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
12: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
10: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
13: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is het wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
14: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
15: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
5: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
15: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
5: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
15: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Wandegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19... Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
1: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
21: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
22: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
8: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
5: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Hallemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
8: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
5: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
8: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
5: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
8: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
25: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is het wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
14: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
10: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
11: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
12: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
1: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
5: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
1: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat wij denken zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
5: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
1: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
5: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
1: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
5: bij scholen, verenigingen. Iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
1: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
1: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
5: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
23: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
5: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
23: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
5: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
23: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Daar zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Meftee. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Meftee gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Alstiklaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het Huis van het Kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het Huis van het Kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
5: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
7: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
8: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
9: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
10: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
11: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
12: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gael Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
14: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
4: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
17: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
18: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
5: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
18: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
5: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
18: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Natasja Waldman.
20: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
21: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
5: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Etlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons niets meegegeven, wat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat ik kan doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
11: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een pas

0: 28 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7000 op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Dixmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal.

0: Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
8: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
0: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
8: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
0: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
8: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
0: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
8: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
0: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
8: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt er €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het kurszaal in Oostende. Het kurszaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Cursaal, het Casino Cursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Cursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverzijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
6: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
7: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
8: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
9: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
10: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
11: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
10: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
12: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
10: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ethelhem. Burgemeester Romina van Horen.
6: Ethelhem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ethelhem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
6: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
14: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
10: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
9: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
17: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
18: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat ze dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
19: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Meftee. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Meftee gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
8: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Meftee. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Meftee gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. In de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
8: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
8: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7000 op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
8: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Ik, dat hinder zich ze staan.
9: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
10: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
11: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
12: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
13: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
2: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
14: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
2: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
14: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
2: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
14: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
2: absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
14: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
2: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wik uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wik vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
20: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
21: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
22: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
23: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
7: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dus bij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
14: Nico Geldhof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
24: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
14: Wat zal dat concreet zijn dan?
24: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen kunnen geven.
14: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
24: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
14: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
24: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
25: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
8: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
14: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
8: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
5: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
13: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
10: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
11: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
12: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
15: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
18: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
19: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
18: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
26: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
27: Ik ben Nancy Bourquani.
28: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
29: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
14: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
29: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
14: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
29: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: positief opvoeden? Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het Huizen van het Kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
6: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw en geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
7: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
8: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
9: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
10: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ook een doel.
9: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
11: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.

0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
11: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
12: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
13: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
9: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
9: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
9: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
9: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
9: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Halemeesch. Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
17: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
17: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
17: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
17: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
18: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
19: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
20: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
21: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
22: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
18: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
18: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
6: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
23: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het Huis van het Kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het Huis van het Kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
2: Wat er gebeurt in de regio?
7: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
8: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
8: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
8: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
11: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
24: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
18: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
19: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
20: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
18: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
18: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
18: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
15: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
17: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
21: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
18: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht. Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
18: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
18: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
25: Ik ben Haris Brataneus.
26: Ik ben Christopher Meijer.
27: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
9: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
9: Ja, inderdaad. Dus de keuken is de belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
9: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
9: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
9: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
7: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regio Nieuws.
3: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
18: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
19: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
20: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
6: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
8: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
10: Want met Vrede Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
23: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
23: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na 1,5 jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
23: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
8: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
6: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
8: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dictée met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dictée voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas.

0: begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
3: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
4: We zijn hier nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
5: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
7: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
6: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
8: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
6: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
9: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
6: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton

0: waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
0: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
0: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19... dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
8: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
10: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
11: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
12: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
14: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
14: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
14: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
14: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
14: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
14: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie. Dus zie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
6: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
7: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
8: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende. Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
10: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
9: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
10: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
9: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
10: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
9: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
10: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
9: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
10: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
9: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
10: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
15: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
16: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
15: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
15: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
16: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
15: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
16: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas en dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het Huis van het Kind kan je vanavond om 7 uur naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het Huis van het Kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
2: Ettelgem in de Vrije Basisschool, heilige familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
9: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
2: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
19: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
20: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
21: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
9: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
9: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
9: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
22: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Matthijven.
24: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
25: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
9: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
10: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVD Xmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
27: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
7: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist door het slechte weer om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
21: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
12: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
13: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
15: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
13: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
15: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
13: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
8: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
7: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
9: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
12: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
13: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
14: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De komedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
8: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
8: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
8: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg? waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Nieuws en info aan de kust. Nieuws en info. Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
15: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
15: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
15: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
7: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
15: Ja, Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
7: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen?
15: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
7: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in

0: In een maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. In de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het kursaal in Oostende. Het kursaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Cursaal, het Casino Cursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Cursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
6: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
7: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman, ik heb 25, dat is onze zilverrok in feite.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
9: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
8: Er zijn

0: In Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
1: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
5: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
0: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
5: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19... Dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVD Xmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
11: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
12: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals de Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
13: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
15: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Ik ben Rudy de Meijer.
19: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
20: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstof bron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat vuur toch nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
18: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
20: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
18: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
20: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
22: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
1: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik word er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En ze heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
5: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
6: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
7: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
22: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
18: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
22: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
18: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
22: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
21: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
18: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
22: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede, diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
18: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
22: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
18: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
22: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
21: Nieuws en info aan de kust.
23: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Noordzee,
4: dagklapper.
12: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. In de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het Huis van het Kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het Huis van het Kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
23: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
9: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
18: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
9: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
18: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
9: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
18: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
9: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
18: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
9: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
18: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
15: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
24: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
25: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart.
0: Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
22: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
1: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
18: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
14: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
18: Wat zal dat concreet zijn dan?
14: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
18: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
14: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
18: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
14: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
26: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
20: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
7: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
8: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
10: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
0: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
10: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
5: Regionieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
23: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
24: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Drie weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
22: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
1: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is zo dat ook een doel.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben ook vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
13: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
14: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
16: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
18: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
16: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld, En dan vooral de graskorpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
18: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
16: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
23: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
17: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
19: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
17: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
25: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
26: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
22: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
18: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
22: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
18: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
22: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regionieuws.
6: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dictée met 50

0: Cinema Stork. Kinepool is Oostende, Koningin Alstiklaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
6: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
7: De titel van de revue is: Het is niet al heel goed, die blinkt.
8: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over zes atoren die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
9: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centra

0: forumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
1: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt. Allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal. Dat is wat we ook kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
6: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
5: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
6: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
5: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
6: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
5: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
6: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
5: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
6: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
6: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Deze week hebben wij communicatie gebracht in drie talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
10: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
11: Lieve echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
12: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het kurszaal in Oostende. Het kurszaal wil weer een huisorkest.
13: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
5: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
13: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
5: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
13: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
4: Regionieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefti gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
19: Ettelgem in de Vrije Basisschool, heilige familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
0: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
19: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Drie weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
19: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
1: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is het wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
15: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
10: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
16: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
6: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Tineke van Halemeesch.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
24: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
5: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
24: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
5: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
24: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het Huis van het Kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het Huis van het Kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
19: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
5: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
19: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
19: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
9: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
11: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
22: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen ja, hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
19: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traag verkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Edlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
12: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ik ook kan doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
13: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio
5: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
19: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
5: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
19: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
5: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
19: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
18: Ik ben Rudy de Meij.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
6: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Want de Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
2: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
10: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
6: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
5: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
6: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat wij denken het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
5: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
6: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
5: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
6: Ja, absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
5: bij scholen, verenigingen. Iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
6: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
5: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijen.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
23: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
5: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
23: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
5: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
23: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Drie weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
19: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
7: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ik ook een doel.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
8: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
19: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
11: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
18: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
24: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ethelhem. burgemeester Romina van Horen.
19: Adlehem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
5: De school in Adlehem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
19: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Adlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten. Radio
4: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
6: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
17: Ik ben Herman van Brugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
22: Wel, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En een machtuur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt 9 euro.

0: variatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
0: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
0: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
4: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
5: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
6: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie. Lucie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
7: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record

0: van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
1: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt. Allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
6: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
5: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
6: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
6: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
12: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVD Xmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
12: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
10: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
13: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercator-dok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes aan smoren. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
7: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
5: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
6: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
5: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
6: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
5: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
6: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regionieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee. Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
12: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
5: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
12: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
5: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
12: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van, ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
5: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
12: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
5: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
12: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
5: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt. Allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal. Dat is wat ook een doel.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
6: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
7: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
8: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
9: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
10: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
9: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
10: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
9: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
10: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Regionieuws.
9: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
2: Ettelgem in de vrije basisschool, heilige familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
9: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
2: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
16: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. In de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
17: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenol. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zei, ja, maar. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
19: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
17: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. Hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
20: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad. Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
9: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
9: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
9: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
21: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
5: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
21: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
5: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
21: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
5: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
26: Iedere keer als ik met hen op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van Maulé. En hij zei dan, ja, check it out.
27: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
2: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
7: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
2: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht. Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
2: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
2: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie. Lucie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
6: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
7: Het is een echt Oostend sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe. Met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
10: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
9: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
10: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken. En dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
9: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
10: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
9: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
10: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
9: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
10: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
10: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Bratanus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
15: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
16: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
15: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Concreet betekent dat dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
15: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
16: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
15: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
16: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodat dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken.

0: Ramzi Mefti gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
5: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
6: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
5: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
8: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
9: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
10: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
5: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur.

0: Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
1: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
6: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
8: Ik ben Haris Bratanus.
9: Ik ben Christopher Meijer.
10: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Dik Smuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
9: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
12: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
13: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
14: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
5: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
14: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
5: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
14: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
4: Noordzee Regionieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dictée met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
18: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
5: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
18: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
18: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
0: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
18: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
1: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat ook een doel.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostendse bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
11: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
19: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
20: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
18: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
5: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
18: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
5: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
18: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
4: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
22: Noordzee regionieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
11: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
5: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
11: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat wij denken zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
5: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
11: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
5: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
11: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende.
5: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
11: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Noordzee Regionieuws.
0: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze daglapper. Graag tot morgen.
22: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het kurszaal in Oostende. Het kurszaal wil weer een huisorkest.
20: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Cursa, het Casino Cursa, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Cursa in onze stad.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
5: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
20: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
5: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
20: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursa. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
18: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
10: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
12: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
18: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Drie weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
18: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
13: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ethelhem. Burgemeester Romina van Horen.
18: Ethelhem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
5: De school in Ethelhem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
18: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
24: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
0: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, Dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
4: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
16: En ik denk dat we een beetje gebotst zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
19: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
22: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
21: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
5: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
5: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
5: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
6: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons niets meegegeven, wat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
7: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
9: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
10: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
11: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
12: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor de Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
3: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
13: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
3: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
13: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
3: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
14: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
14: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
16: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hello, I'm Dario Durda.
20: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
3: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht. Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
13: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
3: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
13: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
3: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u...

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt er €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
4: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
4: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is de belevingskeuken, waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
4: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
4: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
4: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
5: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
7: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
8: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
9: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel

0: Dat zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
2: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ook een doel.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
3: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
7: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
6: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
6: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
7: Ja, zeker weten, dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
6: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
7: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hallo, I'm Dario Durda.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVD Xmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
13: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
14: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
0: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
6: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
0: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
4: Regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Ie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
18: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Noordzee regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
0: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
2: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
3: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
4: Noordse Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVD Xmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri de Maree.
20: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
0: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
6: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
0: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
6: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
0: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW-zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
6: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
7: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
8: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ik ook kan doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
9: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
10: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
10: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken. En dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
10: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
10: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
10: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Iedereen luistert.
11: luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
10: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
16: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
17: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
18: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
19: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
19: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
19: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
19: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ettelgem in de vrije basisschool, heilige familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
6: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
7: Oostende hier, de Werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
8: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19... Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
16: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstof zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
12: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
16: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
12: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
16: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
6: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
7: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
8: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt... Allee, het wordt wel een keer gezegd van... Ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook... Allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal. Dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
9: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noord.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW-zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stuk

0: gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
0: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
0: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
8: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Elk terras in Rotmiddelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
10: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
11: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
12: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
8: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs

0: Weken geleden de Dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld. Ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
0: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt, maar wat wij denken het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van die mensen eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
0: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
0: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
0: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
5: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
5: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
5: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
7: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
2: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
8: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
2: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
10: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
11: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Stadsversluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
6: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
6: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Regionieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
0: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasja Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
16: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
18: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
17: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
18: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waardoor die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
17: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
18: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
11: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
20: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
21: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
7: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ook een doel.
2: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
8: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
2: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
6: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
17: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
6: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
17: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
6: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
0: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
24: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
25: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
17: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
6: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
17: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
6: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
17: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
6: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
0: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
17: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
0: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat wij denken zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
17: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
0: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
17: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
0: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
17: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
0: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
7: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
2: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
8: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
2: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
10: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
12: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is het momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
13: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je aan de linkerkant liggen een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
17: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Cursa, het Casino Cursa, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Cursa in onze stad.
17: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
17: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
11: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
17: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
11: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursa. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee
17: Regionieuws. Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
0: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
17: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
18: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem.
2: Burgemeester Romina van Horen.
6: Uitlehem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
17: De school in Uitlehem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
6: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Uitlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
5: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
6: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
7: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn. Dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie. Lucie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
9: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt... Allee, het wordt wel een keer gezegd van... Ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook... Allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal. Dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
11: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
11: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen. Nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van

0: met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
4: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
5: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
6: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
9: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
8: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
8: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
9: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten.

0: De nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
0: Wel, het is eigenlijk een maatregel, een pakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
0: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
0: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
4: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat ook een doel.
3: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
5: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
3: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Van nog een keer preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
7: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
8: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
9: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
11: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
11: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
11: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
11: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
11: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, Dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
16: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
16: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
16: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
0: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
0: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
18: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
19: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
20: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
0: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
4: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is zo dat ook een doel.
3: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
5: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
3: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
21: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
23: Ik ben Haris Brataneus.
24: Ik ben Christophe Vermeijden.
25: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
27: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
28: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
27: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
29: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier. bij Noordzee.
6: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
7: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
6: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
7: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
6: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
7: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
0: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
6: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
0: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
6: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
0: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombie zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
0: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
4: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat ook een doel.
3: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
5: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op veld ook niet. En niets van zal zien ook.
3: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
1: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
8: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
0: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
6: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
0: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
6: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
0: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri de Maree.
6: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
2: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
2: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
2: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
2: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
1: bij scholen, verenigingen. Iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
2: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Nico Geldhof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
5: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
5: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
5: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
8: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
9: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
8: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame, een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
10: Ja, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Drie weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
11: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
12: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
13: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ethelhem. Burgemeester Romina van Horen.
11: Ethelhem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ethelhem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
11: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
18: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
8: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
20: Wel, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan toe, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar

0: Zee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
2: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
2: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden.
2: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
5: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
4: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
6: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon

0: focussen op voetbal, dat zou dat ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
5: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
6: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
7: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
10: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
9: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
9: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19,
11: Dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Ostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Ostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
12: Ostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Ostende. Alle Ostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Ostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
11: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Ostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Ostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
9: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
10: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
9: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
10: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
9: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
10: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Ostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Ostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Ostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Ostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
12: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
9: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
12: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
9: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
12: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
9: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
12: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
9: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
12: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
11: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
15: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
4: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
17: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
18: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
11: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
19: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
11: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
2: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
11: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
20: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
9: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
20: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
9: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
20: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben George Keters.
22: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
12: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
11: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
0: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
5: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
6: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
22: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
24: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
11: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
24: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
25: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is
1: Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
7: Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Drie weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
9: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
8: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
9: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
8: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
9: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
9: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
9: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
4: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
9: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
4: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
9: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voordoen op het vlak van reiniging.
10: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
11: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
12: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
9: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
13: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt... Allee, het wordt wel een keer gezegd van... Ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook... Allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal. Dat is wat ook een doel.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
14: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
2: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
4: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
2: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
4: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
2: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
4: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
2: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
4: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
2: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
20: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
21: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
22: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een uniek plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
23: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
23: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
23: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
9: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
4: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
9: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Drie weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de

0: positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
2: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt... Allee, het wordt wel een keer gezegd van... Ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook... Allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal. Dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
3: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
6: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
7: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder en zo'n Spiljaard.
8: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
4: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
5: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief

0: een traject af te leggen dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
4: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Wandegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
9: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
9: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
10: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
9: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van, de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
6: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
7: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
8: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
9: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
17: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
18: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
19: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
15: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
15: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
15: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
15: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
15: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
20: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
20: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
20: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Drie weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVRO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
5: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Ostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
17: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Enserhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
22: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
23: Dus het buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Regionieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, Dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstof of bron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
11: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
11: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen, en dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg, en dat is onze doelstelling.
13: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
16: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
13: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
24: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen.
1: Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
5: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Janssen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de Showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVDIK Smuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We wilden niet meer dat we vooraan zaten. Dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
7: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
17: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone. Wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
21: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
15: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de Dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld. Ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
15: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat wij denken dat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken. En dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
15: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van, ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is, als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
15: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
15: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
5: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
3: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
10: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostense.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken...

0: reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de vierde verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
9: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
9: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
6: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
7: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
8: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
9: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. burgemeester Romina van Horen.
10: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
11: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
12: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Noordse Regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
10: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
10: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
10: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
10: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
18: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
19: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
20: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
21: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
21: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
22: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
22: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
22: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
22: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
22: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
26: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
27: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldhof, u bent schepen bevoegd voor het kurszaal in Oostende. Het kurszaal wil weer een huisorkest.
28: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
28: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
28: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
28: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaree.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
6: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
7: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
6: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
4: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
11: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
8: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
13: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
12: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
13: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
18: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
18: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
18: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bon. Er is hier niks meer te vangen, nee.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
6: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
7: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
6: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
6: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
20: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
21: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
6: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam zorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
6: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
6: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
25: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
27: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
28: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
26: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
0: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de Dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld. Ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
0: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt, maar wat wij denken het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
0: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
7: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
0: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
7: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
0: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
8: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Noordzee Regionieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Dina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
5: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
7: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk

0: vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel, pardon, iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
6: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
7: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
8: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Curaçao Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
10: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om

0: meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
0: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
3: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Nevers.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
10: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
10: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
10: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
12: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
13: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
14: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
15: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
3: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
0: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
0: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
0: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
3: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
20: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
21: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
22: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
0: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
0: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
0: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Nieuws en info aan de kust.
23: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
24: Noordzee regionieuws.
3: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Sifan Tange.
26: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
27: Ik ben Rudy de Meijer.
28: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
29: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
29: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat wij denken wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van die mensen eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
29: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van, ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
29: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen?
29: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Noordzee Regio Nieuws.
3: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
15: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
10: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
11: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
12: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
14: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
14: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
14: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
14: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
13: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
16: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
3: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
21: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
21: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
6: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
7: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
8: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd. Waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
10: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
10: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
10: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen. Nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Jook Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
16: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
17: We zijn hier nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
18: Dikwijls vergeten mensen dat er tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
19: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
19: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
19: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
7: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
6: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
7: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
6: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
7: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
4: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
5: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
7: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
7: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat wij denken wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van die mensen eigenlijk over je heen.
8: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
7: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
8: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
7: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
8: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
7: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt

0: In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
8: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
7: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
8: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
7: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
8: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
0: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
9: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
7: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
9: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt en dan de kapel.

0: Al waar ik ons labo komt, waar ik een heel multidisciplinaire werking zal komen.
1: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
2: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
3: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
6: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
6: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
5: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
5: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
11: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar een 3-gangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
13: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
14: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
15: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
15: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
15: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, ja, bon. Er is hier niks meer te vangen.